spectateur, miwa don noue minon wa ekpo aso kwe miton la ekpo gesi do bip radio di, miwa sote miton men, do bip radio di yo, minon wle mwye minan do jela jonanou miye, eyi mon hon, mi sekpo a jokba sa miton, alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79, a jokba sa bip radio ton, hon hon ton la eke nou min, nou nou kon yi a jok miton la eton.